side. Aan de ek, stijten dan met een eierkorf. In een ander hand, een groen boddel rum. Wenn ze bloot niet met de eieren op de plasser slijt. Oh, dan zegt dat ook een lang bum bum. En ze smidt die eier en in rum te zoom. En ze zegt zo'n eierkrok die